pardon. Est-ce que le behoeftig met de muziek is na? Bos en elftelie, alle wel internationaal is kunnen, of dat een euro is moeilijk. Huist kleine, dat we in een groep is kunnen, boller man, huist kleine, is een wat in wel een euro. Nu, Mussolini fasani, en wat ik te kiezen, alle handels kleine, of die of dan in die zin, wat die niet duist, maar het is, wat zijn? Jo, hij gaat vluchtschmelken, op een listenluf, en gaat huismel een bollerman internationale wissen, in Engels was hem een mazzel in laf, wil ik een trappe aan Janske apparaat schik, Lüsenborn, Alemannia, halig nummer, der kleine Pudel Nestag. Wissen jullie, alle het, ort, bollerman, ex-kurin, tschau.